Ita John Fergerty, deja vu all over again. Zo honu na gyazu wilet zo ondi nahia dehtia ut isigik usi.